0: Trots op Texel.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Chris Costantino, het is bruisend hier. Met Donnie en André 3000 bier. De zomer in ons bol, we zijn uit de plezier. Geef het beestje maar een naam.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
5: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
3: Radio Texel.
6: Yeah.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
4: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
3: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
5: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
3: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

0: En dan is het nu tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.
0: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Je volgt een hele kleine selectie. Kunstwerk De Streken, na 8 seizoenen definitief afgebroken. Het is klaar. Kinderlintjes uitgereikt aan 4 Texelse afvaljuttertjes.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: Het is vandaag dinsdag 8 september 2026 en het is internationale dag van de alfabetisering. Ook wel internationale dag tegen ongeletterdheid of van de geletterdheid genoemd.

Planet Radio en America met Sisters Golden Hair uit 1975. Blijf luisteren naar Radio Texel. Je krijgt nu het nieuws en straks weer Struisvroeg. Tot straks. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
4: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
3: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals in een verklaring dat schrijft.
3: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

Radio Texel, de Gypsy Kings en Joba Joba uit 1988. Daarna de Pussycat Dolls samen met Timberland en Wait a Minute. Blijf luisteren naar Radio Texel, onder andere naar Raccoon en No Mercy.

Elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen in Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio.

0: Tijd voor het Waddenberoep nieuwsoverzicht.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het Waddenberoep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenberoep.nl. Je volgt een hele kleine selectie. Lifeguards Ameland blikken terug op reddingsactie met 16 Duitse kinderen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Op zomaar een dinsdagochtend in september. Ellie Goulding en Burn op Radio Texel. We proberen jouw dag een beetje op te vrolijken. We maken er gewoon wat van. Samen met Lionel Richie. All Night Long.

op zo'n druilige ochtend als vandaag. Drops of Jupiter van Train. Daarvoor hoorde je Lionel Richie met All Night Long. Blijf luisteren naar Radio Texel tussen 9 en 10. Doe het lekker zelf, het verzoekplatenprogramma. En op Radio Texel hebben we zoals elke ochtend het programma Wat een Macchiato. Tussen 10 en 12 met Rob van Leeuwen. Wat het programma Struisvroeg betreft, dat is voorbij. Morgen is er weer een Struisvroeg, weer van 7 tot 9. Ik hoop dat je dan luistert. Tot dan. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
4: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
5: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
4: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
3: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
6: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
7: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
8: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
9: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
9: Radio Texel.
10: Het beste van het eiland. Radio Texel.
11: Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio

Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen. Maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. Na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Macchiato.
1: Walter Macchiato, hartelijk welkom weer. Tot aan 12 uur weer lekkere muziek. We hebben het weerbericht voor je zo rond 11:30 en 11:30. En natuurlijk ook wat nieuws en wat andere leuke dingen om te weten. En we beginnen met Queen, Another One Bites the Dust. Let's go. Let's go.

Shootout. Lekker Queen hoor je met Another One Bites the Dust. En als je platen wil aanvragen, je weet het, je kan dat doen via onze website. De verzoekplatenknop, die zie je rechtsboven in de hoek. En dan worden ze automatisch ingepland tussen 9 en 10 in het programma Doe het Lekker Zelf op Radio Texel. Elke maandag tot en met vrijdag verzoekplaten van 9 tot 10 in Doe het Lekker Zelf. Doe het Lekker Zelf ook voor Jesse J. Dit is de Price Tag.

0: Muziek van Jesse J hoor je. En Price Tag, het prijskaartje. Daar kijken we maar niet te veel op vandaag de dag. Zeker niet als je aan de benzinepomp staat. Gewoon je ogen dicht doen. En als die ping zegt, dan moet je betalen. We gaan even naar onze website, waddenomroep.nl. En ik zie dat de lifeguards van Ameland terugblikken op een reddingsactie met 16 Duitse kinderen. De lifeguards van Ameland hebben maandag 24 augustus jongsleden aan de kust 16 kinderen uit het water gered. De KNRM lifeguards Femke Wiersma en Meerte Hulleman die doen hun verslag.
1: Aan de kust van Ameland hebben lifeguards van de KNRM maar liefst 16 Duitse kinderen uit het water gered. De kinderen kwamen onverwachts in de problemen in zee en konden op eigen kracht niet meer terug naar de kust.
2: Gewoon in een soort focus. Die adrenaline begint met pompen natuurlijk. En je komt in een soort focus. Je hebt maar één doel. En dat is die kinderen zo veilig mogelijk en zo snel mogelijk aan de kant brengen.
3: Al je emoties zet je echt wel aan de kant. Je weet gewoon wat je moet doen, waar je op getraind bent. En het is gewoon... Je moet gewoon die redding doen. Dus je, eerst naar die kinderen toe. Nou, wat moet ik doen om ze weer naar de kant te krijgen? Dus je gaat gewoon heel erg in stappen werken.
1: Met een waterscooter, een paddleboard en rescue tubes wisten de redders alle 16 kinderen veilig uit het water te halen. Voor de lifeguards is zo'n grote reddingsactie alles behalve alledaags. Vaak komt het besef van wat er precies is gebeurd pas later.
3: Doordat je weer met die kinderen in contact bent en doordat je erover praat en andere mensen... eigenlijk wel van, het zijn wel 16 kinderen en de begeleiders ook. Die dachten dat de kinderen daar voor hun ogen zouden verdrinken. Ja, dat is dan wel dat je denkt, hadden we niet zo snel gereageerd, dan had het echt wel anders af kunnen lopen. En vooral dat raakt je dan wel. Dat maakt je besef groter.
1: Een dag later kwamen de kinderen opnieuw langs. Een bijzonder moment dat voor beide kanten veel betekende.
2: Ik vond het vooral de volgende dag eigenlijk heel mooi dat ze weer op het strand kwamen bij ons. En toevallig ook ons drie die dan in het water waren, werkten die dag op die post. En toen stonden we bij de waterlijn en dan komen ze nog een keertje naar je toe. En dan zie je dat ze weer contact maken met de zee. Ik vond dat vooral wel heel mooi om te zien. Ja. Dat de eerste ook weer een beetje begonnen met spelen. Dat vond ik vooral heel fijn om te zien.

Billy Idol. Money, money, money, money, money, money. Dat is weer. Ja, daar komt er een ander woordje tussen, ja. We gaan richting het weerbericht met Peter. En dat doen we met lekkere muziek. Dua Lipa komt er straks aan met Dance the Night. Ook Bryan Adams, Run to You. En je hoort het al, Hootie and the Blowfish uit 94. Only Wanna Be With You.

0: Het Wadden weerbericht. Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: Get Down On It, Cool It Again, 1982. Daarvoor het weerbericht van Peter. Peter, dankjewel weer. Ja, oké. We zijn de zomer een beetje uit. We gaan een beetje richting de herfst. Dus dat betekent dat we wat wind, wat regen en wat lagere temperaturen krijgen. Ja, dat is nou helemaal zo. Ja, toch? 106.1. Dat is het antwoord. Gisteren vroeg aan iemand aan mij van welke frequentie zit Radio Texel de Waddenomroep aan. 106.1. Ja, anders kijk je even op onze website. Staat het ook. Dit is Rondé, Love of My Life. En daarachteraan Mike and the Mechanics en The Silent Running. Everyone's been talking. .nl

Mike and the Mechanics, 1985, Silent Running, daarvoor Rondé uit 24, een paar jaar geleden, Love of My Life. Je luistert naar Radio Texel, 106.1, ik zeg het er maar even bij. En natuurlijk via wadom.nl kun je ook meeluisteren naar alles wat we doen. En wat we later ook misschien. Even een fabeltje. Het is een fabel dat muizen dol zijn op kaas. Door hun gevoelige neus houden ze juist niet van kaas. Sterke geur. Ze eten veel liever koolhydraatrijke eten zoals granen, pindakaas of chocola.

Muziek van de Dire Straits, Twisting by the Pool. En ik zat net even op de website te kijken van Radio Texel. Daar vind je ook alle verzoekplaten terug die zijn aangevraagd de laatste tijd. Dat zijn er best wel veel. Dat zijn er echt best wel veel. Ik zat eigenlijk met een beetje verbazing te kijken wat er allemaal is aangevraagd. En je kan ook een beetje wat achterlaten, een berichtje erbij zetten. Sommigen die doen dat ook. De meiden aan de overkant. De meiden aan de overkant. Gefeliciteerd met je verjaardag. De meiden aan de overkant. Oké. Leuk. Als je verzoekje aanvraagt, doe dat dan ook. Mag een beetje, een beetje geheimtaal zijn. Dat vind ik dan wel grappig. Groeten van meiden aan de overkant. Nou, de groeten weer terug. Dit zijn de Moody Blues en The Voice.

De Moody Blues 1981. Een van de laatste platen in de eerste uur van Wadden Macchiato. Het recept vind je ook op de website trouwens. Het is een groene Wadden Macchiato. Gezond, lekker en apart. Het zijn de Goo Goo Dolls. Tot aan het nieuws. Iris.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Van L tot 12. Wat een macchiato.

0: Madonna, lekker. Heb je hem aangevraagd op de website?
1: Ja, nou, deze is voor jou dan.
0: Hartstikke goed. Gewoon doen, gewoon je plaat aanvragen op de website. Vinden we leuk. Aparte tekst erbij, een beetje geheime tekst ook. Gefeliciteerd van de meiden aan de overkant. Ja, als ik ooit nog eens aan de overkant ben, dan zal ik roepen... Wie zijn die meiden die iemand feliciteren aan de overkant? Dan zullen ze zeggen, ja, dat zijn wij. Oké. Okay. Straks hoor je Ida Core, Fedde La Grande met Let Me Think About You. Een beetje dance. En it is All City and the Fireflies. You

0: Muziek van Fede Legrand, heel typerend voor hem is dit. Let Me Think About It, samen met I The Core van 2013. We gaan weer even naar de waddenomroep.nl, naar ons nieuws, kijken wat er allemaal te zien is. En ik lees een bericht over een kunstwerk, De Streken, dat na 8 seizoenen definitief afgebroken wordt. Het is klaar.
1: De Waddenzee wordt een stukje leger. Waar De Streken bij Oosterend normaal gesproken ieder jaar wordt afgebroken en weer opgebouwd, gaat het kunstwerk nu definitief tegen de vlakte. Na 8 seizoenen komt er een einde aan het werk.
2: Ja, het is klaar. De vergunning was gegeven hier voor 5 jaar. We hebben nog een jaartje aan kunnen plakken door een crowdfundingactie van afgelopen jaar. Dus het materiaal is versleten, de vergunning is op. Dus eigenlijk geheel volgens plan.
1: Een nieuwe versie van De Streken, gemaakt van duurzamer materiaal, zit er niet in. Een tijdelijke vergunning blijkt namelijk een stuk makkelijker te regelen dan een permanente. En eigenlijk past dat ook precies bij het idee achter het kunstwerk. De Streken was nooit bedoeld om hier voor altijd te blijven staan.
2: Zeker hier op het Wad besef je dat alles is vergankelijk. Ook dit is vergankelijk. Dus ik heb er vrede mee. Daar hebben 10.000, 100.000 mensen van genoten. Er zijn ongelooflijk veel foto's gemaakt. Er is hierop getrouwd. Er is ook gerouwd. Er is as uitgestrooid. Mensen hebben hier gepicknickt.
3: We zullen hem wel missen, denk ik. Omdat wij hier wel bijna elke avond, als we hier aan vakantie gingen, gingen we wel eventjes heen. En het is gewoon een prachtig kunstwerk.
2: Het is enige weemoed. Ook ik heb hele bijzondere momenten gehad op dit ding. Dus ja, ik ga het enorm missen. Dus volgend jaar om deze tijd loop ik de ijsberen thuis. Zwaar gefrustreerd, maar het zij zo. Ik heb net gisteren gehoord, definitief gehoord, dat er een heel klein stukje komt in de tonnenloods in West. En dan ergens in oktober wordt daar een klein taartpuntje van neergezet en dan kan je op de bankjes kan je de film zien die gemaakt is over De Streken.
4: Hoe gaat het voelen wanneer het laatste stukje hout eraf wordt gehaald?
2: Ik denk ook enig opluchting. Het is ook een zorgkindje. Je maakt je ook druk als het stormt. Zit ik toch rechtop in mijn bedje. Dus het is heel tweeledig. Ik ga het enorm missen, maar het is ook

Muziek van Primal Scream hoorde je, Moving On Up uit 1991. Straks het weer met Peter. Tot die tijd Ed Sheeran met Shivers en Journey. Open Arms uit 88.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

Mooi, deze ABC hier op Radio Texel. Of My Heart hoorde je daarvoor. Peter met weerbericht. Ed Sheeran hoorde je ook nog daarvoor. Die was een beetje op verzoek van mezelf. Shivers. Straks heb ik Dasa voor je met Mad About You. Ook zie je Kenny Loggins staan en Amy Winehouse. Maar eerst hier Santana nu op je radio met Hold On.

Michael Jackson, Wannabe Started Something uit 83. Daarvoor hoorde je Dasha met Mad About It. En dat is een hitje van nu. Dit is Amy Winehouse met Back to Black. En daarna ga ik je vertellen wat er aan de binnenkant van de mond van een kameel zit. Blijf luisteren.

Amy Winehouse en Back to Black. Radio Texel. Hoe laat is het? Oh, het is alweer 11:45. Joh. Die tijd gaat zo snel. Ik zou u nog vertellen wat een kameel aan de binnenkant van zijn mond heeft. Dat is namelijk keratine. Dat is hetzelfde spul als waarvan je nagels gemaakt zijn. En hierdoor kan hij dus cactussen en andere stekels gewoon eten zonder daar zich aan te bezeren.

Dus ik vind de Talking Heads uit 1981, Once in a Lifetime, hier op Radio Texel gaan we bijna lunchen met elkaar. Er is net iemand naar de bakker geweest, die heeft nog gauw even wat brood gehaald met wat lekkers erbij. Gewoon vlees. Het is dinsdag, dus het is geen speciale dag toch? Maandag is wasdag, woensdag is gehaktdag, vrijdag is patatdag, dinsdag, visdag. Ja, misschien een kibbelingetje of zo. Wel lekker bekkie. Of misschien haring. Ja, lekkere haring. Ik ga een punt achter zetten. Tot morgen. Fijne middag. En met smaak straks. Hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
0: Radio Texel. Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Toppers van toen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Trots op Texel. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. De Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28... Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. Vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
7: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
8: Ook dit is Radio Texel.

mij trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom.

0: alles begint weer helemaal opnieuw. Want het is de eerste dag van de meivakantie en ik ga op vakantie met mijn gezin naar Texel. En ik heb de hele ochtend de auto minutieus staan inpakken. En ik pak de autosleutels, ik wil gaan rijden. En mevrouw zegt, nee, jij mag niet rijden. Je hebt dezelfde epileptische voet als je vader. En dan worden we allemaal misselijk. Ik zeg, prima. Dus ik geef de sleutels aan mijn leidinggevende. En zij start de auto. En we rijden richting Texel. En na een kwartier kijk ik naar achteren. En ik zie mijn beide kinderen. En mijn zoontje heeft in zijn handen een hele grote verrekijker die ze voor zijn verjaardag heeft gevraagd en gekregen. Want als net als ik helemaal gek van vogels kijken. En na een kwartier hoor ik hem zelfs roepen.
1: Papa, dat is toch een zwarte ibis?
0: En ik begin te lachen, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar kijk toch, en what the fuck. Hij heeft nog gelijk ook. Hij is 9 jaar oud en heeft nu al een zwarte ibis in zijn klopschat. Dat is een zwarte ibis. Jouw generatie moet het intussen anders noemen. Jij moet het noemen een roetveeg ibis. En uiteindelijk kijk ik naar mijn dochter. En mijn dochter, luister, mijn dochter heeft in haar handen een heel groot biologieboek. Want dankzij Freek Vonk en een klein beetje dankzij mij wil ze later biologie gaan studeren. En ze heeft een prachtig boek over het menselijk lichaam uit mijn kast gepakt. En misschien is ze nog iets te jong voor. Want in één keer zie ik die mooie wenkbrauwen fronsen. En ze zat, begrijp je niet? Nee, ik zei, lees het maar voor. Papa, er staat iets heel geks. Ik zei, lees maar. Papa, er staat hier, om als vrouw zwanger te worden, heb je een eikel nodig. Ik zei, nee lieverd, dat spreekt uit als eicel. Maar mijn vrouw was er niet mee eens. Nou, uiteindelijk rijden we door. En voorbij Alkmaar komen we langs het plaatsje Bergen. En in Bergen is een heel mooi oerbos. Ik zei, oh schat, mogen we alsjeblieft weer stoppen in het oerbos in Bergen? Daar is vorige week door een vriend van mij een houtsnip gezien. En ik heb er nooit van mijn leven een houtsnip gezien of gehoord. En vrouw zegt, nee, we rijden door, want anders missen we de boot. Ik zei, schat, je weet, de natuur bepaalt zelf het tempo. Wat ben je toch een lul? Geef het een plekje. En uiteindelijk gaat ze eraf. En we komen aan bij dat bospad. En dat bospad is een beetje blubberig. Want we leven in een land waar het of gaat regenen of het heeft geregend. En dat bospad is blubberig. En mevrouw zegt, volgens mij moeten we hier niet gaan rijden met deze auto. Ik zeg, schat, wat kan er nou misgaan? Binnen 5 minuten zitten we muur en muur vast op een blubberig bospad in Bergen. En ik ren de auto uit. En mevrouw zegt, wat ga je doen?
1: Ik zeg, ik ben de duwmene.
0: Ik zeg, nou ja, kom op, voel die testosteron. En ik ga achter de auto staan. Ik zeg, oké, schat, ik ga duwen. Geef jij maar gas. Mijn vrouw geeft gas. En dat hele bospad, dat spuugt over me heen. En ik hoor een stemmetje in mijn achterhoofd. Ew, je zit onder de mudder. Het raam van mijn vrouw gaat heel langzaam open. En ik hoor haar de enige zin schreeuwen die ik nooit van mijn leven meer wilde horen.
1: Jochem, stop maar even. We beginnen helemaal opnieuw.
0: Nee, nee, nee. En op dat moment de wet van fucking Murphy. Het begint keihard te regenen. Want we leven in een land waar de natuur natuurlijk fantastisch mooi is. Maar dat komt ook omdat het er heel veel regent. Maar wij Nederlanders, wij kunnen toch tegen regen. Wij worstelen en we komen boven. Ik denk, Meijer, kom op, adem in. En adem.
2: Lekker uit gaan en dansen, knappe jongens.

even kieken hoor. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen voor me betalen om het te zien. Dus daar ga ik even van genieten. Het eerste lied dat is een... dat heet de Beemers.

naar de dune. En het riet weer omboog, door die harde wind.

zou willen voelen, willen schreeuwen. Vlogen dieren tegen mijn lot.

0: te hard. En mijn ziel verscheurt mijn hoop van vlarde. Oh, net is mijn hart heel gaar.
1: Ga er maar script voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.

aan de koor. Het is in ruimte, het in mij, het lege. Het ben in de luchten voor het oog. Ben het de grote boerenplaatsen met koeien, stier en keu.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag wisselen buien en droge momenten elkaar af. Het is koel en nat, met een hoge neerslagkans en de temperatuur loopt op tot rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Ameland grijs, buiig en een stevige zuidwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel... maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen... bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen... in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag... Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement... moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand... en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted to Jesus.
9: A2.

En ik zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Texel. En muziek van The Afters samen met Stephen Malcolm en Made for Greatness. Samen hebben ze dus een nieuwe single uitgebracht. En dat gaan we natuurlijk het eerste uur, het hele uur doen. Nieuwe releases uit de christelijke muziek zien. In het tweede uur hebben we natuurlijk weer onze vaste rubrieken. En daar gaan we ook zeer zeker van genieten. Want we hebben deze week ook weer een column met Peter de Bos van Gaafwoord. En daarin gaan we een beetje ondeugend doen. Namelijk belletje trekken. Maar eerst even die nieuwe releases. En die jagen we er even doorheen. Want we hebben genoeg te doen. Strings and Hearts. Deze formatie is ook gekomen met een nieuwe single. En deze heet How It Feels to Live.

de boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter. This walk of

Ja, een redelijk nieuwe zangeres aan het christelijke muziekfirmament. Je hoorde Haley Hutchison en Splinters. We gaan het eens een beetje bekijken. En als ze meer materiaal heeft en we kunnen ze in de schijnwerpen zetten, gaan we dat zeker doen. Maar dan moet ze toch minstens 3 tracks hebben uitgebracht. Volgens mij is dit de 2e, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Daarvoor hoorde je de formatie Strings and Heart en How It Feels to Live. Is het tijd geworden om iemand eventjes af te gaan wijzen? Want deze is getiteld You're Not the One for Me. Muziek van Connor Flanagan.

0: Mr. Scott Regan is gekomen met een nieuw album getiteld Shepherds and Wolves. Broken Pieces was de track die ik voor je meenam. Daarvoor Connor Flanagan en You're Not The One For Me. Is het tijd geworden voor Sydney Alexander. En nog niet zo heel erg lang geleden, ja, misschien toch ongeveer een half jaar, heeft ze in de schijnwerpen gestaan. Want zij was eigenlijk een nieuwe dame aan het firmament op het gebied van de christelijke dancemuziek, om het maar zo te zeggen. Het grappige is dat zij dus in Nederland voor het eerst toen eigenlijk gedraaid werd bij ons. En dat vond ze heel erg leuk sowieso. Ze heeft dan ook een boodschap voor ons ingesproken toen. Maar ondertussen heeft ze ook samengewerkt met een Nederlandse DJ. De man heet Hagen en ze hebben samen een plaat gemaakt en dat heet Such a Blessing. De boodschap die ze toen had voor ons, die heb ik nog eens een keer erbij gepakt. En die ga je nu dan ook nog eventjes horen.
1: Hey everyone, this is Sydney Alexander. I'm so excited to be hanging out with you today on Gospel Magazine Radio. I'm a Christian artist with a heart for the dance and pop scene. My mission is simple. I want to take the name of Jesus into those unexpected places, the dance floors, the late night drives, and the heart of the pop world. I believe worship doesn't just happen in a pew. It happens wherever we are, and I want my music to bring that light and energy into spaces that need it most. Huge shout out to the team at Gospel Magazine Radio for giving me this platform and for always championing music that moves the soul and the feet. I'm Sydney Alexander, and you're listening to Gospel Magazine Radio. Let's get into the music.

the dark. Tear Down the Dark, de titel van een EP gemaakt door Manifest. En je hoorde dan ook de titeltrack, dat mocht duidelijk zijn. Daarvoor dus Sydney Alexander samen met de Nederlandse DJ Hagen. En Hagen denk ik dat het gewoon dan uitgesproken moet worden als we dat dan in het Nederlands moeten doen. De track heet Such a Blessing. En ik zei nog tegen haar, tenminste ik heb even een berichtje gestuurd. Ik zeg wat leuk dat je nou werkte met een Nederlandse DJ. Ze zegt ja, de wereld is klein. If there's a

formatie Saints. Ook zij zijn met nieuw materiaal gekomen. Een album namelijk. En dat heet Almost Home. Deze track die ik voor je draaide heet Home. En daarvoor het rustige Ask Him. Dat was muziek van Olivia Lane. Tijd geworden voor een beetje eigenwijze rapper, zal ik maar zeggen. Hij zet nog wel eens een keer wat dingetjes. Ja, hij schopt wat scheentjes, laat ik het zo zeggen. En dat doet hij soms heel erg goed. Ik heb het over Roy Tosh. Hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht. En deze noemen we Escape.

Ja, je hoorde Sarah Reeves, een zangeres die al heel wat crossovers heeft gemaakt richting de popmuziek. Zelfs heeft samengewerkt met Armin van Buuren, maar dan toch in eens weer met bijzonder mooi christelijk materiaal komt. Je hoorde de nieuwe single die zij heeft gemaakt en die heet Made. Daarvoor Roy Tosh en Escape. Is het tijd geworden voor J-Way en J-Mani. En hier komt toch wel een klein beetje Afrikaanse klank bij naar voren. Deze heet namelijk Good Energy.

0: Ja, deze dame, dat lijkt wel als zij een liedje maakt, dat het in goud verandert, zullen we maar zeggen. Ik heb het over Jamie McDonald en je hoorde de track Roots, haar nieuwste single, daarvoor J-Way, samen met Jemani en Good Energy. En deze Jemani, want er zijn er namelijk meer. Je hebt namelijk ook een J.Mani. Deze Jemani schrijf je helemaal aan elkaar. En deze Jemani zou officieel geen christelijk artiest zijn. Het is alleen zo dat, hij voor dit liedje, wat hij samen met J-Way heeft gemaakt, op zijn socials heeft gezegd, dit vers moest ik echt schrijven. En dat ging dus eigenlijk ook echt een vers over God. En dat vind ik dan eigenlijk toch wel weer bijzonder. Trouwens, J.Mani, dat is wel een christelijk artiest schijnt. En daar gaan we binnenkort eens eventjes dieper in induiken. Want die ken ik namelijk nog niet. In ieder geval hoor je Good Energy, J.Way en J.Mani. Met daarvoor Sarah Reeves. En een plaat waar ik echt heel erg enthousiast over ben. En die heet namelijk Made. Wat een geweldige plaat is dat. En Jamie McDonald natuurlijk met Roots. Ja, ik kondig sommige platen misschien wat extra aan en af, maar dat komt omdat ik je ze echt even goed in herinnering wil brengen. Tevens kun je ze natuurlijk nog terug beluisteren bij onze playlist en die vind je op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven en als je dat doet en je ziet een kruis met de uitzendstrale, zit je in de goede playlist.
1: I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.

een samenwerking die ik eerlijk gezegd niet op mijn bingo-kaart had staan. Is Galactus Jack samen met Philippa Hanna. Dat was wat je net hoorde, met Lay It Down. Afkomstig van een EP, Revival Part 1. Ja, de vraag is, komt er dan ook een Part 2? Maar ja, dat moeten we even afwachten. Daarvoor hoorde je Dre Day Ministries en Peace, Fill My Body. Gaan we het nog hebben over punkrock. En dan komen we automatisch natuurlijk eigenlijk bij Grace Graber uit. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En die heet Punk Rock Diamond in the Rough.

Ja, Grace Graber en Punk Rock Diamonds in the Rough. Ja, de klok is onverbiddelijk, wat betekent dat we ons klaar moeten gaan maken voor nog even wat nieuwsberichten, om het maar zo te zeggen. Daarna ben ik terug natuurlijk met de vaste rubrieken, dat hoor je straks allemaal, want we gaan nog lekker een uur gezonde radioactiviteit doen. Het nieuws, daar worden we naartoe gebracht door Dana Vaughns samen met Mike Teasy. En deze heet Multiply en het is een remix. Ik zeg tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot...
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Why should the devil have all the good music?
10: Gospel magazine.
11: Addicted to Jesus.
12: A2.

Het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geopend door Bay Turner samen met Natalie Grant en Somebody Spraying. Zo, en dan hebben we zometeen een schijnwerper flashback. Daarin staat Aris Ford. In de schijnwerper zetten we Maddie Jane. Dan hebben we een column met Peter de Borst. En ja, we gaan dus even een beetje ondeugend doen. We gaan namelijk belletje trekken. Daarna hoor je een Nederlandstalig moment. En ik heb het woord waiting losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van vijf samengesteld. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, eerst deze gezellige plaat nog. Die is van Alexa Michelle. En het is eigenlijk een hele leuke. Ain't that the worst?

0: ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper, schijnflashback.

0: nog even de sfeer van de schijnwerper van vorige week. Ze stond daar toen met 3 tracks. Ik heb het over Aris Ford. En in de herhaling hoorde je nog even de track Lifeline. Zo, en dan gaan we natuurlijk er even lekker tegenaan wat betreft de...
1: Spot uit!
2: Schijnwerper aan.
0: Ja, spot uit, schijnwerper aan. En de schijnwerper deze week zetten we op een 27-jarige zangeres. Ze heet Maddie Jane. In haar tienerjaren was ze eigenlijk met hele andere dingen bezig. Tenminste, niet hele andere dingen, wel met muziek. Maar ze maakte eigenlijk allerlei covers. En die zetten ze dus op social media, YouTube en dat soort zaken. Later besloot ze toch voor de christelijke muziek te gaan. En dat doet ze zeker niet onfortuinlijk. Kunnen we rustig wel stellen. Het is een bijzonder creatieve zangeres. En dat is ook de reden waarom dat ik haar uitgekozen heb om in de schijnwerper te zetten. Weet je, ik kan heel veel vertellen, maar we kunnen beter luisteren. Je hoort straks de track Upper Hand. Daarna If It's Not You, afkomstig van een EP getiteld Almighty. Maar we beginnen met de plaat In The Name. Hier is in de schijnwerper Maddie Jane.
3: I've been losing my mind.

0: Ja, ja, muziek van de EP Almighty uit 2025. It's Not You. Maddie Jane hoorde je met daarvoor Upper Hand en als eerste In The Name. Zo, en dat betekent dat de schijnwerper flashback natuurlijk deze dame volgende week bevat. Is het tijd geworden om eens eventjes wat belletjes te gaan trekken? En dat doen we met de column van Peter Dworst van Graafwoord. Aansluitend een Nederlandstalig moment. En ik moet eerlijk zeggen dat het dezelfde is als vorige week. Namelijk Mark Floor met natuurlijk niet te vergeten Chesron en Geef de Liefde Door. Maar ik vond eigenlijk dat die best wel paste bij deze column. Daarnaast eigenlijk gewoon een leuke plaat.
1: Column, belletje trekken. Gewoon weer doen. Iedereen kent wel de beelden van de kinderen in Afrika met hun hongerbuikjes. Op sociale media zappen we die het liefst zo snel mogelijk weg. En als er zo'n goed doelfilmpje start voor de spannende voetbalwedstrijd, Formule 1 wedstrijd of film, lopen we liefst nog even snel naar de koelkast om een biertje of wijntje of wat te snacken te pakken. Met dat lekkers spoelen we gelijk maar elke gedachte aan die armoede snel weg. Net zo makkelijk. We laten ons gezellig avondje daar toch niet door verpesten. Die armoede is ver weg. Kunnen we niets aan doen, toch? En de tijd van giraal geld overmaken aan die grote goede doelen is niet echt meer van deze tijd. Dat soort belletje trekken van die goede doelen is eigenlijk zeer irritant. Het leidt ons namelijk af van ons luxe, zorgeloos leventje, of niet? Stille armoede, of sluipende armoede, daar zie je minder van op televisie. Terwijl dat vaak juist niet ver weg is, maar gewoon bij jou om de hoek. Ja, gewoon in jouw straat en buurt. Misschien zelfs in jouw huis. Zonder dat anderen dat weten. Als één verdiener met 4 kinderen en een partner met een auto-immuunziekte heb ik vele dubbeltjes moeten omdraaien in mijn leven. En soms waren het geen dubbeltjes, maar de ouderwetse centen. De buitenwacht wist dat niet, zag dat niet en wilde het waarschijnlijk ook niet weten. Vakantiegeld ging direct op aan schulden wegwerken. Verjaardagsgeld ging op om kleding te kopen voor de kinderen. Een bonus van het werk of een andere meevaller zorgde weer even om uit de rode cijfers te komen. Zelfs verzamelde hobbyspullen werden verkocht om weer een week boodschappen te kunnen halen en monden te voeden. Gelukkig waren wij gezegend met meelevende ouders. Een tas vol boodschappen voelde echt als de zak van Sinterklaas. Elk product werd met grote blijdschap ontvangen. Ja, zelfs de droge kaakjes of het bekende blikje smaks. Een financiële bijdrage of afgesproken betalingsconstructie gaf letterlijk ademruimte om bijvoorbeeld de auto APK te laten keuren met de vereiste vervanging van de banden. Sluipende armoede slijt je leven uit. Het zorgt voor continu stress en geeft spanning in je relatie als levenspartners. In de stille uren van de nacht werd menig traan gelaten, kan ik je zeggen. Stille armoede ontneemt je dromen, ontneemt je passie en het geloof in een betere toekomst. Het zorgt ervoor dat je in een overlevingsmodus komt te staan. Je wordt achterdochtig, wantrouwend en vooral heerst er schaamte over het alles. En dat alles vreet energie. Het vreet geluk, het vreet geloof, het vreet positiviteit en het vreet je gezondheid. De vraag is, hoe lang hou je het vol? Gelukkig is ons leven voorbij gegaan en hebben we met elkaar het hoofd boven water kunnen houden. De kinderen zijn zelfstandig en gaan hun weg in het leven. En wij mogen nu zeer gezegend zijn en niet alleen op financieel gebied. Maar het besef is er en zal ook nooit weggaan. Deze ervaringen gaven ons de aanzet om toentertijd een lokaal initiatief op te zetten om hen in die stille armoede te ondersteunen waar we konden. Druppels op een gloeiende plaat, maar wel druppels van compassie. En wat hebben wij veel mogen leren van onze ontmoetingen met mensen achter die voordeur die zo vaak dicht blijft. Dank jullie wel daarvoor. Nu vele jaren later denk ik nog vaak aan jullie. Helaas gooide grote gezondheidszorg roet in het spreekwoordelijk eten en moesten wij met ons initiatief noodgedwongen stoppen. Stille armoede is ondermijnend aan de samenleving. En tegenwoordig kunnen we het woord sluipend en stil wel weglaten. Steeds meer mensen en complete gezinnen raken onder water. Ademlucht wordt ontnomen en uitzicht op betere tijden ontbreekt. Uitzichtloos wordt het leven voor velen. De regering komt met mooie woorden, standaardpraatjes en loze beloftes. Maar deze armoede is daar niet mee geholpen. Het gaat om daden, niet om woorden. Ook ik loop naar mijn koelkast en pak dat koude biertje. Maar zal nooit de harde lessen van dit leven vergeten. De pijn en schaamte versluipende armoede. Kijk eens naar je buren. Naar die jongeren die al vroeg op eigen benen moest staan. Naar die weduwe die achterblijft met kinderen. Of naar die man in de straat die rond moet komen van zijn AOW. Of die nieuwkomer die steeds weer wordt afgewezen bij de sollicitaties en afhankelijk is en blijft van het UWV. Kijk in de spiegel en strooi eens wat druppels van liefde en compassie. Want vanuit eigen ervaring weet ik dat ook juist deze druppels op de gloeiende plaat zeer welkom zijn. Want elke druppel laat de ander voelen dat ze gezien worden, dat ze niet vergeten worden, dat ze niet alleen zijn. De Bijbel heeft meerdere mooie teksten die gaan over zorgen voor een ander die leeft in armoede. Zoek er maar eens naar. Maar voor deze keer wil ik iemand anders aanhalen. Moeder Teresa heeft ooit gezegd: we kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel kleine dingen doen. Met grote liefde. Aan jou de uitdaging. Zet eens een boodschappentas vol liefde voor de deur bij zo iemand. Bel aan en ren weg. Laten we gewoon het belletje trekken weer invoeren. Aanbellen en wegrennen, zodat mensen die suf geslagen door het leven in armoede naar de voordeur gaan en daar een boodschap van liefde zien staan. Hoe hun blik zal zijn, dat hoeven we niet te zien. Een anoniem kaartje bij met een bemoediging en het effect zal zeer zeker groot zijn. De gedachte dat we een klein beetje ademlucht mochten geven aan een ander, dat is voldoende. En reken maar dat het een gigantisch impact heeft. Daar kan ik van meepraten. Wees ondeugend en ga belletje trekken.

0: plaatje is dit. Eigenlijk zou je hem gewoon iedere week moeten draaien. Een lesje van de liefde, zullen we maar zeggen. Chesron samen met Mark Floor en Geef de Liefde Door. En om niet te vergeten hoorden we natuurlijk de column Belletje Trekken van Gaafwoord. Tenminste van Peter de Borst van Gaafwoord. En ik zou toch eens adviseren, kijk eens op zijn website gaafwoord.nl. Hij doet heel veel mooie dingen en hij is ook eventueel te boeken.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel, man.

Ja, Grace is Waiting. Je hoort de muziek van Henry. Het woord Waiting. Hoe dank erop kwam, ik weet het niet. Maar ik dacht van, laten we eens kijken of dat oplevert. Wat ik wil dat het oplevert. En dat is dus muziek uit mijn platencollectie. Het woord Waiting dus losgelaten op die platencollectie. En jawel, daar kwamen dus makkelijk 5 platen uit. Zo hoorde je nu Henry en Grace is Waiting. Een track uit 2023. Is het tijd geworden om even wat nieuwere materiaal voor je erbij te gaan pakken. We hebben hier Collington en jawel, Waiting for Daylight.

Doku en Davo Collington en Waiting for Daylight. En zo zijn we dus lekker aan het wachten, om het maar zo te zeggen. Zo gaan we nu naar een wachtruimte. En dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met Jeremy Rosado. En je luistert nog steeds naar Radio Texel. En om niet te vergeten naar Gospel Magazine. Ah, ik vind het leuk dat je erbij bent.

Wat een mooie plaat ook. Laundry Cantrell en Waiting on You van de EP Glasshouse. Daarvoor hoorde je nog Jeremy Rosado en Waiting Room. En dat betekent dat we aan het einde zijn van, jawel, de schijf van vijf. Betekent dat al onze plichtplegingen gedaan zijn, zoals ik altijd liefkozend zeg. En we dus gewoon nog fijn even een aantal platen voor je gaan draaien. Zoals deze, vorige week nieuw gepresenteerd. En nu nog eens een keer in de herhaling, want het is zo'n fijne plaat. Hier is Right Next to Me van Kate Stanford.

I Want to Grow. En dat was muziek van Geyser Baba. Daarvoor Kate Stanford en Right Next to Me. Bijna tijd om afscheid te gaan nemen. Maar er is deze nog. Like I'm Yours. Hier is Hopeful.

Ja, de formatie Hopeful en Like I Am Yours. En zoals gezegd, het is tijd geworden om afscheid van je te gaan en nemen. Ik zou zeggen, een hele fijne avond wens ik je nog. Ik hoop je volgende week weer te treffen natuurlijk hier aan de radio bij Radio Texel. Op zaterdagavond wordt het programma ook nog herhaald. En we gaan eruit met muziek van Hannah Barr. Tot de volgende keer.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.